Hosea en Gomer hadde en dreide kjent, en zin. God zei til Hosea dat hij am den nomen lo ami jeve zo. Dis nomen meint nicht mijn falsch. God zei hij wou dat Israël Chenichrik rechte, aber hij wou dat Juda Chenichrik erworme wiese am doofzien halve. En je wou zei dat dit nicht reicht wie. Wils de mensen en dat Juda Chenichrik ook gezindigd hadden. We moeten behouden dat dat Juda Chenichrik ook weggenomen wordt, want dat ook zo bij 140 jaar later weer. Maar dat weer de meere Chenichs en dat Juda Chenichrik die Gottesfertig weer. Maar dat weer de Chenizone Chenichs en dat Israël Chenichrik. Maar God weet wat hij deed. Want we trien zullen wat we verdiend hebben, dan wordt de Chenehopening zijn voor irgendwem. De Heer is zeer genedig to ons gewast. Hij is vol erbarmen. En hij wil niet hebben dat irgendwer zal verloren gaan. Dat is waarom hij dem Heer Jezus te rechte tijd en onze welt een inschikken deed, zodat hij voor ons sterven kan en voor de zin betolen. Hij mocht die raden voor

alle mensen reed, nu kennen zonen die aan hem leven, dat eeuwig leven hebben, umsonst. Als God zei dat Israël Königreich niet zijn falsch weer, wat meent hij eigenlijk daarmee? Wanneer dit de enige vers weer dat van Israël reden deed, dan would we denken dat God niemals meer met aanschouwen would. Maar die nächste vers vertelt ons over dat door een tijd komen wordt, wanneer God den Wader opnemen wordt, en den als zijn volk erkennen wordt. En deze vers zullen we zien dat wanneer God een volk of een mens erwählt heeft, en den ook strofe deed, doch wordt hij aan niet ganz verloten of afschneden. Zij hadden zich niet als God zijn volk behandeld. Er zijn veel schriften die ons dat klaarmaken dat God dat volk Israël van alle landen toopsamelen wordt in de rechte tijd. God moet nu ook zijn tjengen beleren en tot die de zegoor strofe. Maar hij wordt zijn tjengen niemals verloten of van den verjeten. Mijn broeder en zuster, wanneer nu dich een zeer zware tijd geest en dat zo schijnt dat God weet af is, zie verzekert, dat God die niet verloten heeft, oh nee. Wanneer du zijn kind best, dan kanst du je troost zennen dat hij wordt de last en zijn tijd wegnemen. Vraag hem door de genoden kracht dat te dragen. Hij wordt niet in die leven erlauben dat niet goed is voor die. Du wordt ervan je natte trier. De Heer heeft die leef en wel dat beste voor die verzorgen. Tiende vers in het eerste kapitel. Doch wordt die zool van de Israël zeens, zoals dat zand bij zee zennen, dat niet te meten of te talen geeft, en dat wordt zo zennen dat in de stad, wo dat gezegd wordt, je zendt niet mijn volk, daar wordt dat te den gezegd worden, je zendt dem levende God zijn zeens. Zolang er zin in de wereld is geweest, zolang is er vervolging geweest. Maar daar is geen volk in de wereld die zo voorkomen zijn vervolgd worden als de Israëlieten. En maar waarde zijn ze uit één land en dan uit een ander land geschikt worden en zeer veel worden doodgemaakt. Doch zegt God hier dat ze worden vermeerd worden. God heeft in 30 jaren verstreed over de ganze wereld, maar ze hebben een wunderschöne toekomst die God aan versproken heeft. Er zijn veel die terug naar hun land gegaan zijn, maar de meeste zijn in ongeloven terug gegaan. Dat is dat schade. Nu in deze tijd is er niet vrede in dat land, maar dat wordt zo in de toekomst zijn, dat heet daar wordt vrede zijn. Tot die tijd wordt de Heer Jezus als de Messias komen. Hij wordt in macht en heerlijkheid komen en hij wordt zijn Königreich opstalen en Jeruzalem wordt zijn hoofdstad zijn. De Israëlieten worden aan tjanen en worden aan onnemen. Dat wordt een heerlijke tijd voor aan en de ganze wereld zijn. Dit wist ons dat God zijn volk Israël niet ontziegesmeten heeft, wanneer hij aan ook gestroofd heeft. De woorden waren toepgezommeld worden. God heeft een heerlijke toekomst voor al zijn tjingen. Dit is wat de Heer Jezus te zijn jingen zei, in Johannes 14, de eerste drie vers, en wils dat in de Bijbel is, is dat ook aan ons vandaag geschreven. Dit is wat het zegt, laat je niet dat hart beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. In mijn vader zijn huis zijn veel woning, want dat anders weer wat ik je dat gezegd heb. Ik ga je een steed reed te maken, en wanneer ik gaan ga, een steed voor jullie reed te maken, waar ik terugkomen en jullie naar mijzelf holen, dat je ook kunnen doorzennen, waar ik zie. Hoe zou je weten dat we God zijn tjengen zijn en met hem in hemel worden zennen? Na God zijn woord, de Bijbel maakt dit ook klaar. In Johannes 1, 12 en 13 staat dit geschreven, over al die hem aannemen, geef hij dat recht, God zijn tjingen te eten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, maar van God geboren zijn. Goede werken worden geen mens om hemel in aanbrengen,
Ob er zonen die waarde geboren zijn, worden goede werken doen. Efeze 2, de 8, de 10e vers, zei er dit. Dan dech je nood, zijn je zelig geworden, dech in geloven, en dat niet uit jezelf, dat is een goof van God. Niet dech werken, dat tjene zich wordt pochertjene. Dan wie zijn zin geschaft, en Christus Jezus erschaffen te goede werken, die God verheerreed gemaakt houdt, zodat we daarin wandelen zullen. Dat is de God zijn genoeg, de in geloven, dat we kunnen zelig worden en van de zinden en de haal geraakt worden. Dat is ook de genoeg en de kracht van de Heilige Geest, dat we de Heer dienen kennen. O mijn vriend, de Heer Jezus is voor die je sterven, zodat du van die zind kanst loskomen. Neem hem vandaar als den heiland aan. Nu Hebreeën dat eerste kapitel, de afte, met dat tweede kapitel, de eerste vers. En de Juden zins en de Israël zins worden toopgezameld worden, en ze worden voor zichzelf één leider erwelen, en ze worden van alle landen komen, wils de dag wordt groot zijn en Israël. Zij te dienen brede army, en te dienen zestre, Ruhama. Door zijn zonen desire dat de 10 Israëlstammen verloren zijn, en China weet waar die zijn, en dat ze niemals worden teruggebracht worden. God weet waar die zijn. Hij wordt in alle vinger en wordt in toop naar haar land brengen. Daar is ook wat anders dat te zonen tijd passeren wordt. Deze vers geven aan zijn andere namen voor dat volk. Als God de Hosea en zijn tjinge tot Israël reden deed, geef hij de tjinge de namens Jezreel, Lo-Ruhama en Lo-Ami. Dat eerste meent ik voor verstrijden en raag even. Dat tweede meent, ze heeft niet erbormen gekregen. En dat derde meent, niet mijn fout. Nu is dat over alles geëndert. God heeft zijn raag op dat foutje heeft en dat is voorbij. Lo-Ruhama is nu Ruhama geworden. En Lo-Ami is nu Ami geworden. Dat wordt dan menen dat woord dat geen erbormen gegeven wordt, daar wordt veel erbormen gegeven worden. Woord dat gezegd wordt dat ze niet God zijn volk waren, daar worden ze God zijn volk zijn. Hoe kon dat zo'n grote onderscheid zijn? Dat is de God zijn genoeg en zijn verspreken mogelijk gemaakt. Zo'n heerlijke toekomst is voor de 12 Israël en Judische stammen bestemd. Nu, hoe is dat met ons vandaag? Nou, daar kan nu in deze tijd groot zo'n grote onderscheid aan mensen zijn. Dat verhoudt zich op wat mensen met Jezus Christus doen en je doen haar. 2 Korinther 5, 17 zegt, also is irgendwer in Christus, dan is hij een nieuwe creatuur. Dat oude is vergonnen, dat is alles nieuw geworden. En dan heb ik deze vers in 1 Korinther 6 kapitel, 9e bij 11e vers. Weet je niet dat de aangereichten niet worden God zijn rijk over? Laat je het niet verleiden. De hoeren en de jetsedenen en de eeuwen breken, en zonen de hoererie drieven, en die met haar een het geslacht hoererie drieven, en de dave en de jitsje en zupa, en de lastre en schwindelen, worden God zijn rijk niet over. En zonen weeren eenje van jou, aber je zendt je wassen, je zendt je heiligt, je zendt je rechtvaardigt, en dem Herr Jezus Christus in nomen, en derch ans God zijn geest. En ook in Efeze, dat tweede kapitel, 11e bij 13e vers, staat dit geschreven. Daarom denk dan aan dat, als je heide weeren naar dat vlees, de onbesnedene genaamd weeren bij den die gesnedene genaamd weeren, van mensen heen gesneden en vlees, dat je te die tijden ook niet Christus weeren, van dat geslacht Israël uitgesloten en vreemde tot dat bond van versprekingen en hadden geen hoopning en weeren ohne God en deze wereld. Aber nu en Christus Jezus zij je, die je eerst weet afweren, dicht bijgebracht, der Christus, zijn bloed.
Zitst du, mijn vriend? Zonen die in ihre Sünde blijven, worden God zijn Rijk niet over. Aber zonen die ihre Sünde bekennen en Jesus Christus aannemen, zijn van ihre Sünde losgemaakt. Zo'n grote onderscheid als met de Israëlieten passeren wordt, kan vandaag en die passeren. Jezus maakt de onderscheid. Alle mensen zijn zinder, maar daar zijn zonen die door Jezus Christus in bloed gewassen zijn en zijn derg arm zelig geworden. Kanst du van zo'n onderscheid in dien leven reden? Wanneer niet, dan kom vandaag naar de Heer Jezus met die zinde en laat arm die van die weg nemen en die gans nie maken. Dan wordt ook een Gottes kind zijn en eeuwig leven hebben. Mocht hem Herr zien zegen op jun zijn.

scheinen will, stünden die Menschen arm im Stich. Keiner dacht an arm Ruhm geben. Wann er dem Heiland treffen will, dann wird seine einzige Utwohl auf den Mühlbeerbaum klottern. Sind passiert von der auch noch. Zum Beispiel, ein junger Mann, der sich kürzlich haft deipen loten, jäht nur seine Arbeit steht. Er haft ein grautes Verlangen, so für sein Heiland zu leben, als er in der Klasse in einem Kirche geliert haft. Seine Mitarbeiter kommen über Raum an und spotten über sein Vernehmen. Sie spotten und flieken in seine Jähnwut, was zu diesem jungen Christ erst ganz möglich gemerkt haben. Einmal sind es sogar die Eltern, die ihre Kinder aufreden, Jesus zu folgen. Taufwerken, wenn die Sehen oder Tochter will die Entscheidung merken, Jesus zu folgen, stehen die Eltern an einem Stich. Sie sagen so eine Dinge aus, du bist viel zu jung, um an so eine Sachen denken. Oder, dort kannst du noch mal Lothar tun. Nu lot die dat maar schein gaan. Ik weet van een moeder, dat eren zijn de Bibel voortneemt en de Bibel hem verschmeidt. Denk aan hoe schrikkelijk dat wordt voor zo'n eltern zijn, wanneer ze taub met de kinder en dat eivje vier opwaken. Hoe schrikkelijk wordt dat zijn, wanneer de kinder ihre eltern door aantikken en te aanzien voor haar. Dat is wein die, dat ik hier in de hal zie. Ik wil me bekeren en du deutst me daarvan afreden. Wel schrikkelijk wordt dat op zijn. Dat is ook gefährlich, die van anderen loten terughullen of de afreden van Jezus als Heiland aannemen. We hebben eenmaal angst wat mensen denken of zijn worden. Ons komen zo'n vrouwen aan ons. Wat worden ze even mee zijn? Wat wordt met mij passieren? Wordt door derg ontevreden zaken ons heim zijn? Zo'n gedanken jeft de vriend ons aan om verzekeren ons terug te houden van Jezus aannemen. Dat is zo, dat onze familie, onze vriend of onze medarbeider ons niet verstaan worden en vielleicht ook sogar spatten worden. Wel we over zo is Bartimaeus zijn en ons niet loten terug houden. Wanneer du deze woord van jou hören of lezen deist en du nog niet Jezus aangeroept en aangenomen hast, dan roert ik die toe, dood dat los. Die wordt niemals leid zijn.

abstune. Fuzierte Bus, wie mat lös ne Schöll. Aus hem soll wara talut, so als jestra. Hen hubs üten Bad, trock sich schwind un. En duft sin Bröder leid sich und Von da ist nach Ferien, wie brücken ich ne Schöll. Oh, nu we hen dal. Motz du mi so verfiere, in dit tidigste Mann, Mensch, wo wir uns von da ütschluppe können. Aber der Junge ist lage de Bett. En duftet, dat zullen we zet niet ab te stonen. Tiet me we dacht dat buiten al es. Kom, we hebben frisch eten gaan. Zo jente de jongens te proffen frisch eten. Mama en papa en Lise de weer al alle in de kochen. Als ik nu al om des gezet hadden, zei de papa, vandaag hebben we al zoveel tijd dat we in alle ruwe tennen nog eens de Bibel lezen, mens. Ze zaten zich alle aan en hoorden te wat de papa en wat verlezen. Alle hoorden te, plus hen niet. Hen wil waarde met zijn heer danken eerdens twee. Wat hij vandaar alles verdoen, bij dit schoone waarde. En dan broek dan nog niet meer naar school. Hij zat en haastte de tijd even naar Lise het lint voetje. En hoop dat de voets waarde wordt brellen. En dan worden ze alle waarde oppralen. En Lise wordt leus, kost u die niet beruien. En dan had hij waar hij dood geschoofd, wat hij Emma schoofd. Ze zat hij in haas had. Aber papa had al de Bibel teugemaakt en zei, dat wie je vandaar maar een korte geschicht. We hebben nog alle te beden en dan ooit is hij vreugd dit.

nu wordt hen oba zoja rood. Hoi wist zoja goed aan we met je jeent. En dat hoi ook ooit het had te berenje. O, nu ploot aan oba nog veel dalle te wessen. Wat wie hoi vreugd ze nu eindelijk op een andere thema komen. En van wat andere reden. Hij dacht dat we zo'n eindje worden dat hij zo rood worden weer. Opa zijn mama had alles gemoeid. En als hij zich van deze oven zijn toelaaien, kwam de mama om stussen haar aan en zat zich bij hem bij bad aan. Hij wil niet reden en wende zich ook bloos dat zijn mama beutel was kunnen.